0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen.

Je bent jong en je zoekt avontuur. Je bent mooi en verkoopt je heel duur. Maar kind,

Je bent jong, wilt vooruit met geweld. Je bent mooi en je droomt steeds van geld. Maar kind...

0: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een 20-tal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een 20-tal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanethem Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun 1-wedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer.
5: Stille nacht.
4: Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen.
5: My eyes have seen the glory.
4: Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 8854. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Hey vrienden.

0: Vlosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanethem Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
3: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting.

of voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Vlosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 20:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis, met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan een 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar oud-rechter Navanette M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Iedere zaterdag tussen 10 en 12. U vraagt, wij draaien met Cindy de Koman.

0: Voilà, en dat was eigenlijk ons Larissa. En zij ging hier vandaag zijn, maar wegens persoonlijke omstandigheden kon dat niet. En is het verplaatst naar 14 oktober. Maar we hebben iemand anders en een heel goede vervanger.
1: Dank je wel.
0: Ja, zeker en vast. Onze goede collega Daniel.
1: Ja, goedemorgen Cindy. Blij hier te zijn. Ik hoop dat ik inderdaad een waardige vervanger ga zijn voor ons Larissa. Ik heb wel geen kleedje aan, ik heb geen blonde haren, want mijn pruik is weg. Ik vond ze niet meer. Maar kijk, ik ga mijn best doen om jullie te verwelkomen via de telefoon.
0: Ja, en ja... De mensen kunnen bellen naar 02-66-99-66-0.
1: Voilà, zie.
0: En voilà, wij gaan ook goedemorgen zeggen door Bart KL.

0: Bart Kael is toch heel beleefd, want hij zegt hallo, goedemorgen.
1: Ja, en het is een mooie morgen, het zonnetje schijnt.
0: Ja, inderdaad. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Dag
0: Franske.
2: Ja, nu is het bij mij goed weer. Warmer moet niet worden voor mij meer. Het is wel weer nu, hè?
1: Ja, het is echt heel tof weer.
2: Ja, ja.
1: En ideaal weer voor u, hè?
2: Ja, en straks kunnen we naar de wielerwedstrijd luisteren. Naar de Ronde van Bardijn, daar had er enkel mee.
1: Mm-hmm.
2: En dan is het beet om over te hebben de Formule 1 met de kook in te luisteren.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, Ben.
1: En wie denkt dat hij vandaag op de eerste plaats gaat staan bij de start?
2: De Renko met winnen we nog.
1: Ah, oké.
2: Okay. Ja, die met winnen de Renko.
1: Ja.
2: En van de Formule 1 met Verstappen binnen morgen.
1: Alwel, ik hoop dat ook. En Antonelli op nummer 2.
2: Vrijwijk is gewoon, hè.
1: Ja, ja, en Antonelli 2. Dus ik hoop echt dat die jonge gast wereldkampioen wordt.
2: Ja, ja, dat is wel ouder van de talenspinnen los. Want vandaag de sprintreis, hè, dat is zo, natuurlijk een half uur. Wie morgen op Alpedies gaat staan. Hè.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En langs de veldreis komen morgen ook 3 aan de start. Dan begint ook weer in Dendermonde.
1: Amai.
2: Nou, sport genoeg van mij.
1: Allee, dan gaat uw weekend goed gevuld zijn.
2: Ja, ja, de zondag heb ik altijd sport. Van 1 tot 6 sport bij mij.
0: Amai.
1: Oh, amai.
2: Ja, blijf dan luisteren, dat gaat niet weg, hè.
1: Oh, tof. Behalve als je nou een optreden gaat van je broeder.
2: Ja, verleden week hebben we geweest, hè.
1: Ik heb er een paar beelden van gezien.
2: Ja, ja. Ik heb eens goed gedanst, hè. En ik heb plezier gemaakt.
1: Ah, dat was...
2: Lekker pintje gedronken, dus.
1: Met Anneke dat je gedanst hebt, zeker.
2: Ik heb met het konijntje gedanst, ja.
1: Ja, met, ja, wel vandaag. Ik durfde het niet meer zeggen.
2: Nee?
1: Heet konijntje, maar ja.
2: Ja, ik heb het gezegd, wees.
1: Ja, t-
2: Maar ik ga nu de groetjes doen.
0: Ja, zeg maar.
2: Aan jullie beiden.
0: Dank u wel.
2: Aan Hilke, aan Yves, aan Kelly en Marianneke. Aan Pony en Nancy, aan Jeremy, mijn broer Dolf en Anjakke. Aan Anneke, die ligt er altijd een klik ver beterschap en een dikke knuffel. Ook aan, wacht heel ver, aan Katrien. Aan Wendige, Geert en Vif, aan Jan de Radioman, aan Rozeke. Ik ga zeggen aan alle luisteren, alle medewerkers van de radio, want anders wordt het te veel. Ik kan het niet blijven nu. Ik heb zo'n last als Rozeke, ik kan het niet opschrijven.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Het is allemaal uit het hoofd.
1: Ja, maar het is...
2: Ja, allemaal. Of ik moet in Braille gaan opschrijven, maar... Dan heb ik een paar bladeren nodig. Ja.
1: Maar je hebt dat goed gedaan, want je hebt ze volgens mij allemaal gehad.
0: Ik denk het ook.
2: Ja, ja, denk ongeveer, ja, ja, ja, ja. En ik heb de nieuwe plaat van mijn broer gevraagd, van 's morgens tot 's avonds. En moet ik aan je denken, Cindy?
0: Ah, dank u, dank u. Zeg, nou voel ik me goed, hè.
1: Zeg, jij charlatan. Als Hilde aan de lijn is, dan zegt Hilde, ik denk aan u, is Cindy.
2: Ja, ja.
1: En bij Wendy zegt dat waarschijnlijk ook, en bij Katrien ook.
2: Je moet een beetje achter de hand iemand hebben, hè. Allee, dan gaan we de lijnen openlaten voor de andere luisteraars, hè.
0: Oké.
2: Oké, dag Cindy, dag Daniel.
1: Dag.
2: Jo, dag
0: Franske.
2: Dag. Dag.

Jouw lieve lach, hoe zal ik je vergeten? Van 's morgens tot 's avonds moet ik aan je denken. Zelfs de wind door het raam fluistert zachtjes je

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: En we hebben ondertussen iemand aan de lijn.
6: Ja, inderdaad.
5: Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Sindieke.
5: Ah, dat is Roseke.
7: Ja, hij zit erop. Ja.
5: Dag, Roseke. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Sindieke. Alles goed?
5: Ja, ja. En met u?
7: Ja, het ja, kan beter, maar ja.
5: Oesje. Maar ja. Dat is niet
7: ben
5: goed, hè?
7: Ben ik niet, hè?
5: Ah, ja, ja. Juist.
7: We willen de dokter niet gaan. We willen de dokteres niet gaan, hè?
5: Ah, maar je moet wel gaan, hè? Dan kunnen ze u helpen.
7: Ja, maar ik heb schrik dat ze moet opereerd worden.
5: Ja, manneke.
6: Maar dat is misschien nog niet nodig, hè? Misschien met pilletjes gehoord over.
7: Ja, maar is wel dikse.
6: Oeh. Maar allez, mocht morgen een afspraak... Nee, maandag. Een afspraak bij de dokter. En ze zullen plakken pakken en dan pas goed weten wat dat is, hè?
7: Ja.
6: Misschien is gewoon niks als een beetje, ja...
5: Een beetje water of
6: ja.
5: Zo.
7: Ja. Ja, dat kan ook.
6: Ja. Dat wil Cindy en Daniel zeggen...
7: Dat doet ook pijn, hè? Dat uittrekken.
5: Ja, dat wel, ja.
6: Maar dit zou er wel kunnen vanaf zijn.
7: Ah, ja. Hmm. Ah, ja, dat weet ik, maar... Ik zal zien.
6: Ik
7: ga morgen eerst nog mijn plezier te pakken.
5: Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja, het is juist.
7: Ah. Ja, jij gaat van de namiddag ook, hè?
5: Ja.
6: Ah, en ik ga morgen. Ja.
5: Jij maar kletter of?
6: We gaan mosselen gaan eten.
7: Ja, ik ga mosselen eten.
6: Mm.
5: En wij ook.
7: Jij ook, om ik weet het.
6: Wel, ik nu niet, want ik moet naar een diner gaan van de petangclub in Bever.
7: Ah, nee, jij gaat niet.
6: Ah, maar nee, ja, ik had eerst niet geschreven in de petangclub. Hè. En, je ziet, ik doe dan sport, hè. Dus petang is een sport, hè.
7: Ja.
5: Hij speelt met de ballen.
6: Ja, meestal met drie.
5: Ja.
6: Zware ballen. Oké, okay, het is zaterdagmorgen. Het is zaterdagmorgen, de kinderen luisteren nog niet, dus...
7: Nee, dat is nog vroeg, hè.
5: Nu mogen we dat nog zeggen, straks niet meer.
6: Ja. Roseke, jij wil ook de groetjes doen.
7: Ja, voor mijn vriendin Ilke, voor Yves, voor Kelly... Voor Marian, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor u Daniel.
6: Dank je wel.
7: Voor Rudolf Steens en die vrouwtje Anjakke, voor Fransken en vrouwtje, voor veel beterschap, voor Anneken en voor Cindyke.
5: Dank u.
7: En voor Wendy en Heert en Vivianneke, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Erik de Valk en Peggy en voor Patrick de Groot en alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van de Radio Memories.
6: Amai. Ah, amai. Je bent nou buiten adem.
7: Ja, maar het zit een beetje met Salink ook.
6: Nou. Oei, oei, oei. Maar alles tegelijk.
7: Ah. Ja, alles tegelijk, hè.
6: Maar straks in bekken in het zonneke gaan zitten, dat gaat
7: ja,
6: helpen.
7: Ja, meteen een beetje buiten zitten straks, voor maar, aan de look temmen.
6: Ah, een dikke gelee aan en
7: ja, ja.
6: Buiten gaan zitten ja, ja. In het zonneke, dat je nog een kleur gepakt.
7: Ja, ja, maar dat heb ik, zeg, een kleurtje.
6: Ah, dat is goed, hè.
7: Ben bruins, hè.
6: Aha. Oei.
7: Allee. Aan mijn zeer dulle van de namiddag.
6: Dank je wel.
5: Dank je wel.
7: En tot morgen, hè.
6: En, je mag ja, zelf morgen. En je mag zelf je plaatje aankondigen.
7: Ik zou graag eentje willen van Meteor. De nooduitgang, alstublieft.
6: Fallassie, dat komt eraan.
5: Ja.
7: Dank u wel.
5: Tot morgen.
6: Salutjes.
5: Tot morgen.
7: Daniel. Dag, Johan.
6: Dag.
5: Salut.
7: Dag.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nooduitgang van Meteor.
1: Ja, de lievelingsplaat van ons Rozeke, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Voilà. Ik heb hier ook van een andere lieve dame een telefoontje gekregen. En jij kent ze goed. Ik heb ze leren kennen een aantal weken geleden.
0: Het is namelijk... inderdaad wel een hele lieve dame.
1: Ja, onze Celeste. Ik zeg onze Celeste.
0: Ja, ja.
1: Voilà. En ze kwam niet graag op de telefoon, maar ze wou de groetjes doen aan jou, Cindy. Dank aan u. Mij, aan Hilde, aan Yves, aan Johan, de radioman, Tony en Nancy en natuurlijk al de... DJ's van Radio Memory en de luisteraars van Radio Memory. En ze heeft er een heel mooi uitgekozen. Eén die ik al lang niet meer gehoord heb. Eentje van Benny Nijman.
0: Waarom fluister ik je naam nog?
1: Ja, voilà. En je hebt dat mooi gezegd. Zo mijn heel zwoele stem.
0: Ik heb mijn best gedaan.
1: Ja, voilà.

0: En dat was Brooke Benton met A Million Miles From Nowhere.
1: Ja, dat is ook al redelijk ver, Million Miles, hè?
0: Ja, ah. Ja.
1: Ik kreeg hier net een telefoontje van Alan. Je weet wel, Alan die twee weken geleden ook mee het programma heeft gemaakt.
0: Ja.
1: En hij vroeg er eentje van Jan de Wilde. En omdat het zo prachtig weer is, wou hij het liedje De Eerste Sneeuw. Dus Alan, deze is voor jou.

Ik werd heel langzaam wakker. Ik wreef mijn ogen uit. Ik werd heel langzaam wakker.

0: de eerste sneeuw. Ik hoop dat dat nog voor een tijdje is, hè.
1: Ja, ik hoop dat dat ook nog lang weg blijft. Want ik heb niet zo graag sneeuw.
0: Ja, ik ken dat wel graag, maar dan in de bergen en niet hier zo. Want als je dan moet inrijden, is dat niet altijd plezant.
1: Nee, ik vind dat ook niet. Ja. En onze volgende, die hoorde ik toen ik uitging elke week. Want DJ was daar zot van deze plaat. En elke week draaide hij deze plaat.
0: Ja, maar het is ook hun meest bekende, maar ze hebben ook nog heel veel andere goeie. Maar dat is hun meest gekende.
1: Ja.
0: De mannen met de beschilderde gezichten.
1: Ja, want moest ik ze tegenkomen, ik denk dat ik zou gaan lopen.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: plekje in mijn hart. René Schuurmans featuring Sam met een plekje in mijn hart. Dus.
1: Ja, voilà, er is nog eentje die ik eigenlijk niet kende, maar de volgende is speciaal voor de grote Wiltura van onze Rudolf. Ook eentje die ik niet ken, misschien hoort Rudolf ze ook graag.
0: Zij wacht op haar prins Wiltura.

0: En dat was Zij wacht op haar prins van Wiltura. En ja, de mensen kunnen ook nog altijd bellen.
1: Op het nummer 02.
0: 66.
1: 99.
0: 660. Voilà. En ja, dus wij bellen maar, hè.
1: Ja, en we staan klaar. Allee, ik sta klaar om jullie mooi te ontvangen. De volgende is er eentje van de zotste, volgens mij, van artiesten.
0: Ja. Alhoewel, het zijn er nog zo paar.
1: Ja, Lady Gaga onder
0: ja,
1: andere.
0: Voilà.
1: Maar zij is ook een stukje ouder. Ja. Ik denk dat ze al 364 is, onze Madonna. En hier heeft ze het over Lucky Star.
0: Ik zal het eens opzoeken hoe oud ze is.
1: Ah, voilà, dan weten we het allemaal. Hè.
0: Voilà.
1: Maar er is zo één beeld en met bijblij er een BH.
0: Ja.

0: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
1: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
0: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
2: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
0: De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar oud-rechter Navanetem Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
3: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting.

0: beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Iedere zaterdag tussen 10 en 12. U vraagt, wij draaien met Cindy de Koma.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week.

Excrement van de Daken, een gidschijf van de week met Yves en Frank. En we gaan naar een heel mooie plaat, vind ik zelf persoonlijk. En het is A Great Big World met Say Something.

0: Tot aan het gaatje.
1: Heel mooie plaat.
0: Ja. Ik was bijna mee aan het zingen, maar toen zag ik de micro staat op. Ik ga dat niet doen. Ik ga dat liedje niet aandoen.
1: Ja, eigenlijk ja. Dat is goed. Dat is goed gedacht.
0: Jij had informatie opgezocht over Madonna.
1: Ah ja, ze is 68 jaar geworden.
0: Amai.
1: In augustus, 16 augustus.
0: Ja, maar ik had ze iets jonger ingeschat. Maar bon, ik had een 60er.
1: Maar ze is wel al een tijdje bezig, hè?
0: Ja, meer dan 30 jaar.
1: Ja.
0: Enfin, ja. En altijd wel een mooie muziek gemaakt, of de meeste toch?
1: Ik denk zelfs 40, maar ik denk dat hij in de jaren 80 begonnen is.
0: Ah ja, klopt, klopt. 40, als het niet meer is. Nu, de volgende, die kwam een beetje positiviteit brengen, want de laatste dagen is er toch redelijk wat vernielingen bij betogingen, zowel in Brussel, Luik als in Frankrijk. En daarvoor heb ik gekozen voor Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day.

0: 1984 was het met I Save the Day, Roberto Jacchetti en de Scooters.
1: Ik was toen nog jongskes.
0: Ja, ik ook. Ik was 11.
1: Ik toen. Was 19.
0: Ah ja, voilà.
1: Ja, kijk.
0: Wij worden een stukje ouder.
1: Ja, inderdaad. En ik hoop dat we nog een gans stuk ouder mogen worden. Hè.
0: Ja. En onze volgende is de Bas. En die... Daarstraks hadden we een one-hit wonder, maar deze is toch al lang bezig.
1: Ja, en inderdaad, de ene succesnummer na het andere. Dat is wat ik de laatste tijd minder en minder naar hem luister. Ik heb het zo wat gehad met de persoon zelf. Maar bon, dat zal wel aan mij liggen. En hij heeft het over Dancing in the Dark.
0: Ja, maar dat zie je niet, hè?
1: Nee, maar dat is misschien goed ook.

0: Nee.
1: Dat is al een tijdje geleden, hè?
0: Ja, 27 jaar.
1: En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sindieke en Daniel.
0: Goedemorgen.
1: Dag, Daniela. Goedemorgen.
2: Ja, alles goed daar met jullie?
1: Ja.
0: Ja, het zonnetje schijnt.
1: Ja, voilà.
0: Het is hier gezellig. We hebben een paté gegeten.
2: Dus. Met mij kan het wel wat beter, want mijn dikentje begint weer rare...
1: Oei.
2: Ik heb toch een afspraak bij de zus gemaakt. Want ik denk dat die schroef, denk ik, een beetje verschoven is. Denk ik, hè.
1: Daar zitten toch wel, daar hadden toch wel problemen mee, hè, met die thee.
2: Goh. Ja, meesterke is meesters geweest, hè.
1: Ja.
2: En het dan met meesters is, komt van die en niet meer. Autohoed is verbeterd, maar ik heb nu wel geen thee om op deze rij te staan, hè. Kwestie van mooi te zijn. Het
3: ja.
2: Beter, veel beter, maar... Ja.
3: Ja, en het ze nodig, hè, die teen?
1: Dat is het probleem.
3: Ja. Voor uw recht dan?
2: Je moet erop stappen, maar ja, die dikke teen is de steun van uw voet.
3: Ja, klopt.
2: En dus bij mij in je schoenen geraakt ook moeilijk. In mijn pantoffels krijg ik al pijn. En als ik op mijn kousen loop, dan is het precies of dat ik op iets oploop. Dat door iets steekt precies. In schoenen voel ik het dan ook niet. Dus, allee, het is raar.
3: En sandalen lukt ook niet, waardoor je een teen zo wat bloot komt?
2: Het is van onder en aan de zijkant, waardoor het gesneden is.
3: Ah, ja.
2: Dus ja, of dat... Alleen dat je blote voeten loopt of schoenen of pantoffels. Veel meer dan standaard. Meer pijn dan standaard. Maar...
3: Ja.
2: Ja.
3: Fijn. Maar je moet denken aan de goede dingen des levens. Het zonnetje schijnt en zo. En ik weet niet dat je van tijd tot tijd een aperitief kunt drinken.
2: Ja.
1: Dat denk ik wel, hè.
3: Aperitief.
2: En met een
3: wat tafel kan.
2: Op de mat met een tv te kijken, ja, we moeten meer hebben.
3: Ja, en een koekje bij, of een chipje bij?
2: Nee.
3: Ah, ja.
2: Nee.
3: Ja, want ik drink ook van tijd tot tijd een keer kavakken thuis en is er altijd een chipje of een salamieken of een keisje bij, hè.
1: Ja.
2: Ja, maar dat is allemaal lekker en goed, maar dat is niet goed voor de lijn, hè.
3: Goh, ja, maar een brielijn is ook een lijn, hè.
2: Ja. Ja, dat zeg
1: ik. Ik heb al geen lijnen meer, dus...
3: Ja. En Daniela, jij wou ook de groetjes doen, denk ik, hè?
2: Ja, ik wou de groetjes doen aan mijn Bert, aan ons Hildeke, aan jullie alle twee.
3: Dank
1: je wel.
2: Aan Anneke van der Stappen, als je ziek is.
1: Ja, ze ligt in het ziekenhuis, blijkbaar.
2: Oei. Arudo van Anja. Aan Chris van Goethe met zijn vrouwtje Ingrid. En aan al de shockers door bij Radio Memorie.
3: Ah, voilà, ze zijn gaan blij zijn.
2: Dus binnen met ze allemaal in één keer.
3: Ja, want ze zijn een gans hoop om op te noemen. Hè.
2: Ja, het is dat. En zo kun je niemand niet vergeten. Hè.
3: Nee, want als je iemand vergeet, gewoon die zeggen, en waarom ik niet?
1: Ja,
3: hè.
2: Ja,
1: voilà.
2: Ja, het is dat.
3: Jood,
2: maar speciaal voor ons Hildeke. En zeg tegen haar, ze zullen mij waarschijnlijk wel horen.
1: Ja, denk dat wel. De radio staat op.
2: S'avonds denk ik er niet aan om een keer zelf naar haar te willen voor een klein naam te vragen. En dat is veel spijtig van mij.
3: Maar je kunt dat in je agenda zetten. En als je een slimme telefoon...
2: Ja, mijn jongen, ik ken een gsm, dat zijn er twee.
3: Cindy gaat de machine, ik heb bezorgd ze van die post-it nootjes, zodat je overal kunt opplakken.
2: Ah ja, dat doen we meteen van die
1: van de gele.
2: Post-it dingetjes, ja.
3: En daar kun je opschrijven, 18:20 bellen Hilde.
2: Ja.
1: En als je de maandag belt, dan heb je ook Daniel.
3: Ja, normaal gezien ben ik hier ook op maandag van 6 tot 8 met Hilde.
2: Ah ja, ik kon al niet meer in het groot op mijn kalender.
3: Ah, voilà. Ja. En Anneke, welke plaat had jij graag
1: gehoord? Nee, Daniela.
3: Wat had ik gezegd?
1: Anneke.
3: Ja, kijk. Ik begin weer te missen met dames in namen. Hè. Dus Daniela, welke plaat had jij graag gehoord?
2: En uw naam is bijna dezelfde van de mijne.
3: Ja, bij Juster. Ja, bij Juster. Lap bij mij en bij mij niet. Hè.
2: Nee, maar sommigen zeggen tegen mij ook Daniel, hoor, maar dat hoor ik zo graag niet. Alleen van een vrouwennaam.
3: Ja.
2: Kan moeilijk tegen mij Daniel zeggen. Hè.
3: Ja, ik herinner mij nog, mijn ouders hadden voor mijn 5e of 6e verjaardag een taart in een gâteau bij de bakker gehad en daar stond Daniel op met 2 L'en en een E. En
2: ja, dat is vrouwelijk, hè.
3: Ja, en ik was daar niet blij mee, maar bon.
2: Ja, dat zal wel, maar... Ja,
3: het was te laat, hè.
2: Als binnenwaks heeft dan iemand niet meer gezien, hè.
3: Abonneer, ja. Niet.
1: En was het lekker?
3: Het was een mokka.
1: Ah, ja.
3: Als we van vroeger en met veel van die torentjes op Crème au Beurre, ja.
2: Ja, maar ik lust dat wel graag, hè.
3: Ja, ik ook, maar ik heb dan toch liever met een schut chocolat bij, ze.
1: Ik heb liever crème fraîche.
2: Ja, dat is wel zwaar, hè. Chocoladetaart.
3: Ja, maar wel zo lekker.
2: Ja, ik heb liever een biscuit met aardbeien.
1: Ja,
3: maar eigenlijk alle patékes zijn goed. Vandaar dat ik probeer regime te doen om nog een keer patéken meer te kunnen eten.
2: Geen zwemmen, hè. Dat gaat daar wat voor maken, maar dat zal waarschijnlijk elke dag zijn in dat zwembad moeten doen.
3: Ja, het zwembad.
2: Nee.
3: Ja. Ik zit
2: mijn
3: liever in een broebelbad.
2: Ik ga gaan, denk ik.
3: Allee, goed. Daniela, bedankt voor het bellen. En misschien tot maandag.
2: Ja, jongen, nog niet in het plaatje dat ik
3: het is juist. Ja.
2: Maar jongen, top.
3: Ja, je hebt mij helemaal in de war gebracht.
2: Ja, en ik heb mijn syndicat er bijna nog niet gehoord.
3: Oei, ik ga gewoon zwijgen.
2: Ja, nee.
1: Maar het is wel, ja. Zeg het een keer.
2: Kan ik het hier toch, gewoon een beetje... Als ik een plaat vraag zonder mijn naam te noemen, weet jij zowel als Lieve wie dat ik ben, hè.
1: Tuurlijk dan. Maar wij kennen u, hè. Allee, ik ken u, hè.
2: Ja, dat kan mij ook heel goed, hè.
1: Ja, het is dat.
2: Ja.
1: Wij dus kennen u, voilà.
2: Het is juist zo mee, hè, dat je weet, ja, dat kan ik misschien iemand anders vragen. Misschien als het hoorde, maar dat kan ik nog dingen zitten met alleen. Zeg het. God, vertik het toch. Als je ouder wordt, jongens, dat is niet zo daar. Amateur zijn om dan ook te horen.
1: Ah ja,
2: als het hoorde, maar want in der tijd, beide, en met ik ook plaatjes al gevraagd, dat ze zijn nog nooit niet gehoord dat. En dat ze nadien, dat ze zo eigenlijk als... Ik heb feitelijk bij de vroegere radio Corrie Konings Druk je lijf tegen me aan, gelanceerd.
1: Ah ja, druk je lijf tegen dat van mij.
2: Ja, en ik had dat gevraagd aan Linde, maar ik had dat wel gezien op YouTube. Hè. En hij heeft het al laten vastleggen. En dan wordt dat niet veel gespeeld overal. Hè.
1: Ja.
2: En dat speelde mij dus ook anders. Dat werd ook gevraagd. Ik heb dan ineens een plaat op, want ik heb hier ook een papiertje liggen. Waar dat erop staat dat ik op de radio graag een liedje hoor. Dat ik een titel en uitvoerder opschrijf. Omdat dat er soms ook vergeet wie was dan geweest. Want er, op Redes, op Facebook, is er daar ook een liedje die regelmatig weer komt. Maar ik kan het niet meer.
1: Oké.
2: Het is niet van in de film, het is iets anders, maar het is ook heel mooi. Maar ik kan er niet bij helpen, en jij en mij niet. Als ik het nog een keer zie passeren, dan kan ik het schrijven.
1: Ja, dat is goed.
2: Is goed?
1: Dat is goed.
2: Allee.
1: Bedankt voor te bellen, Daniela.
2: Ja, en jij ook hartelijk een dank om naar mijn litanie te luisteren. Maar ja, de mee moeten de mensen misschien ook een keer meelachen. Hè.
1: Voilà, het is wel triestig genoeg, hè.
2: Het leven is zo kort om te droef te zijn en te zwaar. Hè.
1: Ja, dat is juist.
2: Allee, Cindy en Daniel.
3: Daniela, salukes.
2: Nog een fijne zaterdag en een fijn weekend.
1: Ja, voor u ook. En bedankt voor te bellen.
2: Ik zeg tegen Ilde, ze zal misschien wel horen dat ze mij maandag hoort.
1: Ja.
3: Voilà, tot maandag.
2: Tot
1: het is
2: tot
1: goed.
2: Tot maandag, hè.
3: Daniela, salut.
1: Dag, Daniela. Salut.
2: Voor straks smakelijk eten, hè.
1: Ja, dank voor u ook, hè.
2: Ja, salut.
1: Salut. Salut.
2: Dag.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goedemorgen.
9: Iedere zaterdag tussen 10 en 12.

0: De Bluesbusters met You're the One. En ja,
1: we hebben iemand aan de lijn.
0: Ja, voilà. Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Cindy.
0: Ah, dag Kevin. Dat is een tijdje geleden dat ik u nog gehoord heb, hè? Ja.
2: Inderdaad. Maar ja, daar gaan we niet weer over, mama.
1: Sorry, ik moet nog altijd lachen met

0: een grapje van de service.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Met kleine vogel.
0: Ja.
2: Ja, oké. Okay. We zijn dus mee.
1: Ja, dus Daniel denkt dat ik een kleine vogel heb.
2: Ja, dat weet ik niet. Ik zit er niet tussen.
0: Ja, ik ook niet, maar omdat Larissa dat ook altijd bij een optreden zegt, dat is voor de mannen.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja, ze haalt er iemand uit en toen zei ze van, hè, klein. Ja.
0: Bij mij heeft ze dat nog niet gedaan.
1: Ja. Maar, Daniel, hoe zit dat eigenlijk met uw kleine vogel?
0: Goh, ja, kijk, dat valt redelijk goed mee hoor, Kevin. Dat valt redelijk goed mee.
1: Oké, dus nog geen klachten over gehad?
0: Nee, nog niet. En ik zal dan wel zeggen, moest er klachten over hebben.
1: Ja, inderdaad. Ik had graag de Larissa aangevraagd voor Ilde Braneel.
2: Ja.
1: Voor Daniel uiteraard.
0: Dank u.
1: Tony van Beveren. En voor alle mensen van Radio Memory uiteraard, ook voor Katrien en Ambre uiteraard. Ook voor u, Cindy de Koeman, op deze plaats. En ook voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht uiteraard. En mensen kunnen natuurlijk, ook nog voor Rudolf Stevens en Jeremy Cavalier. Mensen kunnen ons gaan bellen, Cindy, op welk nummer kunnen ze ons gaan bellen, Cindy?
2: 0266996660.
1: Inderdaad. En mensen kunnen natuurlijk ook onze app gaan downloaden, natuurlijk. En dat doen ze door naar de App Store te gaan. En daar kunnen ze die gratis en voor niks gaan downloaden voor Apple en voor iPhone. En voor zoveel meer apparaten uiteraard, moet je zeker eens een keertje proberen, want dan kan je naar mijn memory luisteren wanneer je wil uiteraard. En moet je zeker eens een keertje proberen. En ik ben hier graag komende zaterdag terug bij Radio Memory, de beste internetradio. En het is Larissa, een kleine vogel.
2: Oké. Okay.
0: Hij komt eraan, maar we moeten eerst, Kevin, onze broodnodige boodschappen erdoor
1: jagen. Ja, en dus, dames en heren, het is de reclame.
0: Voilà, dankjewel, Kevin.
2: Bedankt, Kevin.
0: Fijn weekend, hè.
2: Tot volgende week. Dag.
1: Ja, dag, Cindy.
3: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Hij is er.
6: Hij is er.
5: De Radio Memory app.
6: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
5: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
6: De Radio Memory app.
7: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
3: Radio Memory.
4: De beste muziek hoor je hier.

0: Fallacy, dat was de plaat van Kevin met Larissa. En ik denk dat hij grote fan is van Larissa.
1: Hij is heel grote fan van Larissa. Dus ja, 14 oktober moet hij zeker luisteren, want dan komt zij eigenlijk uw plaats innemen.
0: Ja, wel.
1: Want vandaag, vandaag komt zij normaal ook, maar wegens familiale omstandigheden dus niet. En onze volgende plaat, die werd aangevraagd door niemand minder dan onze voorzitter.
0: Onze grote baas.
1: Ja, ons gilde. En dat was voor Hans het Radio Memory Team en ook voor alle luisteraars. En ze vroeg You Are The Reason van Callum Scott, want de andere versie staat er niet in.
0: Het is ook een goeie.
1: Ik denk dat wel. Radio Memory.

0: Mooitje.
1: Ja, Callum Scott met You Are The Reason. En we moesten eigenlijk nog een plaat draaien. En shame on us, want we waren het bijna vergeten.
0: En eigenlijk was de vraag om ermee te beginnen om iedereen wakker te maken.
1: Nee, maar het tweede gedeelte.
0: Ah, tweede gedeelte. Oké. Om iedereen dan toch nog wakker te maken.
1: Ja, ja.
0: Want het is een specialeke, het is een cover van een heel rustige plaat. Is er toch naar wel een redelijk luidruchtige plaat geworden.
1: Ja, Simon & Garfunkel zijn de originele uitvoerders ervan.
0: En nu zijn het Disturbed met The Sound of Silence.
1: Ja, en speciaal van wegen
0: Erik en Peggy.
1: Ja, en Peggy die verjaart morgen, dus alvast een gelukkige verjaardag. En we gaan ze natuurlijk draaien. En daarachter direct misschien de volgende plaat. En dat was vanwege aangevraagd door niemand minder dan onze Rudolf. En hij schrijft gewoon... bedankt voor het plaatje van Wiltura. Heb het wel gehoord, maar zat met bezoek. Fijn weekend gewenst. En als het nog even kan, met de nummer naar keuze van ABBA.
0: En we hebben iets mee honing.
1: Ja.
0: En het is Honey Honey van ABBA. En ik denk dat we ook afscheid moeten nemen.
1: Ja. Voilà.
0: Het ging rap.
1: Ja, maar we hebben al een volgende afspraak trouwens.
0: Ja, ergens in november.
1: Ja, maar ik weet ook niet meer wanneer juist.
0: Ik denk de tweede week van november ergens.
1: Dus bedankt dat je wou inspringen.
0: Het was heel aangenaam om in de stoel van Larissa te mogen zitten. Of de toekomstige stoel van Larissa.
1: En dus hartelijk bedankt.
0: Ja, bedankt dat ik mocht komen.
1: En
0: fijn bedankt. Weekend.
1: Fijn weekend. En ook aan onze luisteraars, bedankt voor
0: Dank
1: het luisteren.
0: Dada, salut.
1: Salut. En tot morgen bij mij.
2: Dit is Radio Memory. Radio
3: Memory. Goedemorgen.
1: Ja, ze staat op. Maar er komt precies niet veel uit.
4: Ah, ze komt.
1: Ah, daar is ze.

0: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Danny de Groot.

Laatje, het is tijdje uitkwam in 1962, was er in België en Nederland nog geen officiële hitparade. Maar uit beschikbare lijsten zoals die van Muziek Express blijkt dat het bij ons toch nog redelijk verkocht. En het zelfs zowat een vierde tot vijfde plaats zou gehaald hebben in de hitparade. Let's Dance, het begon allemaal met dit voor Chris Montez. En ook voor ons, een nieuwe Music Machine.

De Amerikaanse R&B-zanger Montel Jordan uit 95 uit zijn gelijknamige debuutalbum. En in het plaatje zit nog een ander liedje verscholen, maar misschien moet u dat zelf maar eens gaan opzoeken. Slick Rickson, Children's Story. Dit is de Music Machine. Als je zelf nog een bepaald plaatje eens wilt terughoren, weet dat je dat kan aanvragen door te mailen. De grootste hits @gmail.com.

elke week weer een uur lang niets dan de grootste hits. Dit is The Music Machine met Marco Borsato nog eens. Je bent binnen. En daarvoor Tom Johnson, It's Not Unusual. Laat hem aanstaan, want ik heb straks ook nog Bob St. Clair met Rock the Party. Eerst neem ik er nog eens mee naar de sound van de 80s. Voor wat een hit. Dit is naar adem Michael Walden. Gimme, gimme, gimme. All night long.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

die Everybody Dance Now zal u waarschijnlijk niet onbekend in de oren hebben geklonken. Het komt dan ook uit een ander nummer. Een nummer van de CNC Music Factory en Freedom Williams, die het in 1990 uitbrachten. Gonna Make You Sweat. Bob St. Clair was het bij ons met Rock This Party. Zometeen de darts, eerst Madness.

Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavestraat in Hammen.

0: De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97, 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
3: Tony de Groot.

zijn ze de grootste hits in The Music Machine. Elke week weer een uur lang. 5000 Volts was het. Een classic van hen. I'm on fire. Met destijds nog Tino Charles in de gelederen. Want die verliet de groep pas in 1975 om een solocarrière te starten. Ik heb zometeen een verzoekje. Aangevraagd door Marijke, Meteor en Lisa met Schaduw. Maar eerst laat ik u nog eens meezingen. Desgewenst met My Baby Love.

0: parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
5: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio.

was een mooie beginner, zeg, van How Do You Do? Hoe is het ermee? Jullie zien er toch weer zo fantastisch uit, al zie ik jullie helemaal niet staan, zitten of liggen op dit moment. Je hoorde nog eens Maud & McNeil, hit uit 1972 met How Do You Do?

Blokken vol gids in de jaren 70. Wat waren ze toch eigenlijk immens populair. Les Gray was de zanger van de groep. Ze scoorde zoveel grote gids natuurlijk. Dat was met. En die horen ze met Dynamite hier in een uur. Alleen maar met hits uit de jaren 70. Want, dames en heren, dit is de 70 Show. Met nu uit 1977. Een echte radiohit van toen. Zo groot zelfs dat hij op die eerste plaats van de hitparade is mogen terechtkomen. Lay Back in the Arms of Someone van

Eerlijk gezegd, ik ben zelf moeten gaan kijken, want ik dacht dat dit een nummer was uit de jaren 60. Maar nee, het was een hit uit de jaren 70, want in september 1970 stond deze plaat op de eerste plaats van de hitparade bij ons hier. Marc Hamilton, comme j'ai toujours envie d'aimer, was dat hier in de 70 Show, want we draaien natuurlijk niks anders dan grote hits uit de jaren 70. Dit is er ook een mooi voorbeeld van. Hier zijn de Doobie Brothers.

toch goed voor een aantal grote hits natuurlijk in de jaren 70. Zoals bijvoorbeeld Listen to the Music, ken je natuurlijk allemaal. What a Fool Believes, dat kennen jullie ook allemaal. En er waren natuurlijk nog een aantal andere grote hits. Zoals bijvoorbeeld het nummer wat we de voorbije minuten laten horen hebben. Dat waren natuurlijk de Doobie Brothers, Long Train Running. Trouwens, dit nummer heeft een nieuwe versie gekregen ergens in de jaren 90 gedaan door de dames van Bananarama. Met dit hier gaan we naar

Allemaal hits uit de jaren 70. Allemaal grote hits uit de jaren 70. Want dit is de 70 Show. Je hoorde nog eens dit nummer hier van Dan. We zaten in 1973. Het zijn trouwens de mensen die met Tony Orlando het nummer Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree ook maakten. Het was een andere hit van Dan.

Het blijft een schitterende song natuurlijk. Hit bij ons in 1976. Ik vind dat zo'n fantastische radiosong van toen. Je hoorde nog eens Sutherland, Brass and Quiver. En je hoorde ze met The Arms of Mary hier in de 70 Show. Dit keer komt uit 1979. Reunited van Peaches and Herb.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in

0: 20 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Radio Memory. Goedemiddag.

mocht u de tekst vergeten zijn van deze song, dan kon u gerust mee la-la-la de voorbije minuten. Je hoorde Michel Delpech met zijn grootste hit uit 1971. Dat was Pour un Flirt. Uiteraard was in de tijd de opvolger van White is White. Want dat was eigenlijk zijn eerste single waarmee hij het jaar voordien een grote hit heeft gehad. Trouwens, Michel Delpech kwam om het leven in januari 2016. Dit hier is John Paul Young. Love is in the air. 1907.

Wat een grote hit. Zo groot dat hij op de eerste plaats van de hitparades mogen komen. Deze single in 1971. Hier in de 70 Show draaiden we nog eens Red Bone. Je hoort ons nog eens met The Witch Queen of New Orleans. En dit was precies een jaar later een hit, want we trekken nu naar 1972 met zeer populaire jongens en meisjes in die periode. Naam Middle of the Road. Hier zijn ze met ongetwijfeld een van de grootste hits uit hun carrière. Sacramento.

Ja, ik heb er speciaal voor mijn rock'n'roll schoenen aangetrokken. Dat waren de Darts uit 1978. Hier in de 70 show, je hoort ze nog eens met Comeback, My Love. En dit hier komt ook uit 78. Hier is Amanda Lear met Follow Me.

wel precies een haperingetje in deze single helemaal op het einde. Follow Me was dat, die hoorde nog eens Amanda Lear uit 1978. Dit was weer een aflevering vol met hits uit de jaren 70, dames en heren. Want dit was weer de 70 Show. En we hebben ze weer allemaal gedraaid, de hits uit de jaren 70. Van ABBA tot Queen, tot de Bee Gees, zelfs tot Vader Abraham. En ik heb er nog eentje voor je uit 1970 van The Rotation en Ratata.

0: parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 04 76 88 56 54 of info aan

0: beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

man die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is, Paul Severs, geen wonder dat ik ween. Zaterdag 10 oktober, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Neem je mee tussen 2 en 4 in een nieuwe aflevering van Studio NL. Hier bij Radio Memory, hè. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland. En dat is een beetje van Sammy Baker. En ik bouw een paleis.

Was meneer Nederland, een van de lievelingsplaten van Moeke Nadine daar in Ekelgem. We draaien de Grand Damen en heb ik jou niet eens gekust in Studio NL. En dat is ook een hele mooie, hè? Dat kleine souvenir. Welkom erbij, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Ook deze stond vandaag in onze playlist-steentje van Vultura. Mooi, het leven is mooi. Met deze plaats zullen we alle fans van Vultura wel tevreden maken. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Steve Tielens en het leven gaat door zonder jou.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

is een van de mooie platen van Larissa, Kleine Vogel. En van ons klein Belgielandje gaan we terug naar Nederland met Randy Watseels, Als een komeet.

0: de Zanzibar.
1: Gingen tezamen met Barkel op bezoek naar de Zanzibar hier in Studio NL. De mooie Nederlandstalige plaat uit België-Nederland. En over een mooie gesproken dasreetje die we in de richting sturen van de vrouw van Gieke, daarin over Boulard. Hè? Speciaal voor Nancy daar draaien we Rob de Nijs. Hou me vast voor ik val. MUZIEK

0: In de tijd een grote hit voor Jerry Jackson, Teller Johnny Say Goodbye. We draaien de man met een prachtige stem, Guy Neven en je eerste grote liefde. We gaan richting reclame, gaan we doen met Volumia. En hou me vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

deze dame kan je er gewoon van gelukkig zijn. Ik neem vandaag de trein. We draaiden aan Christy en Dag Vreemde Man. En dat is er eentje van Lara Lynn, hè. We dansen door de nacht. Moet kunnen, hè. Tussen de koffie en de patekens op zaterdagmiddag.

0: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot-Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting.

0: Altenaart de Meester.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

eentje die we van de zolder gehaald hebben hier op deze zaterdag 10 oktober, iets over 3 uur geworden. Neem je mee tot 4 uur, tot aan Rudolf Stevens met zijn programma in deel 2 hier bij Radio Memory met Studio NL. We draaiden Wilma, als je verliefd op een jongen bent. En dat is er eentje van John Spencer, hè? En doe de huckelbe.

Danny de Rover met Ik voel je hart. Met deze plaat zullen we tante Christian een hartje onder de riem steken daar in Denderleeuw. Als ook de groetjes aan Willy en Renske daar. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory, naar Studio NL. En dat is origineel van Claude François. We draaien Danny Fabri en Sylvie Melody. En de telefoon helpt mee.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

op de laatste noot deze mooie single van Marco Schuitmaker en De Waarheid. Ken je deze? Chris Trijlo, Serenade. Is ook een hele mooie hier op zaterdagmiddag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren. Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouhavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Ook deze stond vandaag in onze playlist hier bij Radio Memory. Meteor en nachtregen. En dit is onder leiding van Koen Wouters. Hè? Clouseau, ik, jij, hij of zij.

John de Bever draaiden we. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. We blijven nog eventjes in Nederland. De volle plaat is origineel van Koos Alberts. Ik heb ze vandaag meegebracht door Glenn Tienpont. En we draaien Ik verscheurde je foto. Ja.

deze plaats zullen we Franske en ook onze collega Rudolf Stevens en zijn vrouw Anja tevreden maken. Met een hele mooie plaat van Bobby Prins en Santa Maria. De volle plaats is er eentje in de richting van Karel en Brigitte daar in Nienhoven. Draaien we nog net voor reclame Willy Sommers in Team Rendezvous.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een live band en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

deze man ken je nog wel van Katharina of Carina. En zo jong, we draaiden John Horton en kom toch gauw weer terug. Blijf maar op romantische toeren. Deze van Jean Terra. De dag dat het zonlicht niet meer scheen. Dan draaien we in de richting van Roosgedaarnasse. Want ook daar zitten ze te luisteren. Kortom, jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. Wereldwijd. En dat doet me heel veel plezier.

Zeer van de lievelingsplaten van onze collega Marianne. We draaien het feestteam en DJ Maurice scheert uit en zwaaien. Was het voor vandaag deze zaterdag 10 oktober tussen 2 en 4 Studio NL hier bij Radio Memory. Zometeen is Rudolf Stevens nog veel pret met de komende collega's. Maken nog een fijne zaterdagmiddag van. Ben er graag morgen namiddag weer bij tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Studio NL hier bij Radio Memory. En morgen vroeg in het programma U Vraag We Draaien is er Hilde Bruneel met Erik de Valk en aan de telefoon Peggy op de radio. We gaan eraan met deze, hè. Snollebolleke, sorry voor de overlast. En graag tot morgen vanmiddag ietsje na twee, hè. Oh.

0: Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
1: Flosfest is back en deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memories Hitschijf. Van de week.
5: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio.

We zijn er wederom aan begonnen, vrienden, aan een nieuwe aflevering van deze Terug naar Toen. En beginnen deden we alvast met Franstalig werk en Tout à va. We gaan vandaag ook nog eens wat draaien van Anneke Christie. En met deze mooie, ik neem vandaag de trein. Welkom dus in Terug naar Toen.

Billie Vaughan met een van haar mooie instrumentale nummers. En we krijgen even de kikker in de keel, dat kan gebeuren. Meteen verder in deze terug naar toen met Jimmy Frey.

Marva met Leven, Leven, de Liefde, de pareltjes van toen. Die hoort ze alleen op jouw radiostation in ons programma van Terug naar Toen. Net zoals deze, ken je hem nog van Bobby Prins, Pardonnez-moi, mon amour.

altijd een leuk nummer om los te draaien. Deze van Danny Fisher en Little Christine. En deze meneer Danny Fisher, als ik mij niet vergis, heeft hij helemaal in de beginperiode van Wiltura zijn carrière zelfs ook meegespeeld in de Tura Band. We hebben het nou toch over Wiltura. Dit is een van zijn klassiekers, El Bandido.

Willy Sommers. Hij verkeerde graag terug met een van zijn hits in Terug naar Toen. Met deze Elke Slauw wil ik met je dansen. Ja, dansen. Een hele mooie romantische plaat nu in Terug naar Toen. Gewoon om knus bij elkaar te komen. Ja,

Deze I Love You gaan we ook nog eens wat draaien van Wiltura. Maar dit keer bezongen door mezelf. Ja hoor vrienden, we staan intussen tijd ook al meer dan 40 jaar op de planken. Dat begint te tellen zeg. En we maakten jaar geleden ook eens een Tura klassiekertje. Je weet, een grote fan van Wiltura. En moest er toch ook in mijn repertoire een Tura klassieker voorkomen. Dit namen we een kleine 20 jaar geleden op. Je liegt, Rudolf Stevens.

ook al door diverse artiesten ooit op plaat gezet. Deze Cry to Me. En met deze zijn we ook nog eens heel ver in de tijd.

0: Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
1: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18.15 uur en om 18.45 uur zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 04 76 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Om 3 uur vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaliter het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het Seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder. Jullie krijgen maar liefst €10 korting. Tickets en info 0476-88-5654 of info@schlagerfeesttofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester.
3: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
4: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memories.

Wild Heat uit de jaren 80. Voor een grootse zanger is ook Taylor Dane en deze Tell It To My Heart. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90.

toe een Franse chanson, dat zit hier in de playlist. We blijven even in de jaren 70 voor een Britse groep die vooral bekend staat om hun winst op het Eurovisie Songfestival van 1976. Maar een jaar daarvoor veroverden ze Europa al met dit nummer.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.
5: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

nog voor ze de wereld plat speelde met Euphoria, deed ze in 2011 al mee aan de Zweedse voorrondes met deze track. Ze won er verrassend genoeg niet mee, maar de Zweden omarmden het massaal, waarna het alsnog een gigantische clubhit werd en terecht. Dit is nog Bronski Beats.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 10 oktober vandaag, een aardbeving in San Salvador. Dood 500 mensen en dat in 1986. Er was de opening van de Olympische Zomerspelen in Tokio, in Japan, in 1964. En het eerste synthetische wasmiddel Dreft komt op de markt vandaag. En dat is eigenlijk vrij lang geleden, in 1933. En het Panama-kanaal wordt ook geopend vandaag. En dat in 1913.

Wat lezen we nog in de krant? Wel, een verbouwing in Canada heeft geleid tot een wel heel bijzondere vondst. Een timmerman stuitte onder een oude vloer op een portemonnee die maar liefst 51 jaar geleden werd verloren. Dankzij een oproep op sociale media is de rechtmatige eigenaar nu herenigd met zijn spullen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedenavond.

0: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
3: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
7: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten?

Wist je dat de videoclip van dit nummer is opgenomen in de straten van New York en helemaal niet in hun thuisland Noorwegen? Dat was Aha dus en You Are The One. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90 met nog heel wat andere pareltjes het komende uur.

Het nummer lijkt wel opgenomen op een zonnig eiland, maar het was gewoon opgenomen in een Hollandse studio. Dat was Maywood's, deze grote hit Rio. Dit is later nog overgedaan door The Strangers. Ik heb hier origineel uit de jaren 70 voor u. Deze van Racy en Some Girls.

Het nummer zorgt vandaag nog altijd voor ambiance, de Gaasband en deze Centerfold. Als je graag wil weten wie er allemaal jarig is vandaag, dat weet ik straks ook nog even te vertellen.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hammen. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. Tickets en informatie via 0489 32 17 97 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Flosfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de Wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nodi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedenavond.
7: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

wereldhit uit de jaren 80. Deze van Wax en Right Between the Eyes. En weet je dat Phil Collins deze track, Something Happened on the Way to Heaven, eigenlijk speciaal had geschreven voor de komische film The War of the Roses met Michael Douglas. De regisseur vond het helaas niks en wees het af. En dat was een gouden set voor Phil Collins, want zo hield hij er een gigantische solo-hit aan over.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Tanya Tucker, dat is een Amerikaanse country zangeres. Die wordt er 68 vandaag. Dan ook nog Mitchell, een Schotse zanger. Hij is ook gitarist en componist. Wordt er 73 vandaag. En dan ook nog Tuur de Weert, dat is een Vlaamse acteur. Die wordt er vandaag 83.

Even terug naar 1977. En deze heet Living Without You. Werd geproduceerd door Jaap Egermans. En klinkt die naam jou bekend? Wel, dat klopt, want hij was daarvoor de drummer van Golden Earring. We blijven in hetzelfde jaar met deze Sugar Me van Lindsay De Pol.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

En zo is er alweer een einde gekomen aan deze aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Het was nog Gangsta's Paradise. Maak er nog een fijn weekend van en heel graag tot volgende week.

0: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Zin in een namiddag vol muziek, ambiance en gezelligheid? Dan mag je het seniorenfeest van Londerzeel absoluut niet missen. Op donderdag 12 november is het feest voor de 14e editie in de campagne Brouwerijstraat 10 in Steenhuffel. De deuren openen om 12 uur. Op het podium schitteren Robbie Longo, John Dennis, Sammy Moore, Larissa, Freddy Flashback met Danny de Rover, Danny D'Amaro en Michel van den Branden, De Jongens en Willy Will. Geniet van een heerlijk diner voor €42 of kom gewoon gezellig feesten zonder diner voor slechts €20. En goed nieuws voor de inwoners van Groot Londerzeel van 65 jaar en ouder.

0: beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.
1: Dit is Studio 45.
2: Lex de Groot.
5: Hey schat, waar blijf je?

Het werd de eerste single van haar derde studioalbum. Dat heette Rhythm of Love. En het nummer markeerde eigenlijk een kantelpunt in haar carrière, want hiermee transformeerde ze van braaf buurmeisje, ze kwam trouwens uit Neighbours, The Girl Next Door, naar een volwassen onafhankelijke pop- en disco-artiste. Kylie Minogue en Better the Devil You Know uit 1990. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1985. En voor de titel kregen de bandleden van U2 inspiratie wanneer ze een tentoonstelling in Chicago bezochten over het bombardement op Hiroshima en Nagasaki. In datzelfde museum is ook een tentoonstelling over Martin Luther King trouwens, over wie U2 later het nummer Pride in the Name of Love zou gaan schrijven. The Unforgettable Fire uit 1985, U2. Daarmee zijn we vandaag begonnen. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Hiermee zijn we weer vertrokken met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Met andere woorden, twee uur lang is dit jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met zometeen bijvoorbeeld een dance track van de Britse producer Francis Wright. Dat zegt je misschien niets, maar onder de pseudoniem Felix gaat er misschien wel een liedje branden. Het is een van de eerste hardback tracks trouwens uit de jaren 90. Dit subgenre van de house wordt met name rond 1994 populair hier bij ons in Europa. Zometeen, Felix uit 1992, Don't You Want Me. Maar we gaan eerst naar 1986 met de prinses Stephanie van Monaco. En onder Stephanie bracht ze deze Irresistible toen uit.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

nummer is terug te vinden op hun debuutalbum Half Zo Echt en werd een dikke hit in het jaar 2003. Die fijne voor Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. Dit is Studio 45 en dat wil zeggen dat we ook deze week weer voor jullie een Egotripper hebben meegebracht en een Lex XL. De Egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep en vandaag staat hij in het teken van Shake. Straks in deel 2 de biografie van de band en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van de show is er altijd tijd voor de Lex XL, de extra lange plaat. En daarvan neem ik je mee naar 2017. Back Raiders vandaag met Shooting Stars. En je krijgt die plaat dan te horen in, zoals ze het zelf noemde, de long version. Zometeen neem ik je mee naar 1986. Het werd het titelnummer van de eerste plaat van A-ha. Met het album zijn zij de eerste Noorse act die genomineerd werden voor een Emmy. Een van hun grootste fans trouwens is Coldplay. Op het internet zijn er ook meerdere Coldplay covers te vinden van Hunting High and Low. Zometeen komt hij eraan. Maar eerst, uit 1990, Lijs Michiels en Soul Sister. Dit is Company. Hey, nah.

werd de eerste single en tevens titeltrack van het achtste studioalbum van Rammstein. Het nummer reflecteert op het onvermijdelijke ouder worden en de dood. Till Lindemann, de frontman van de band, smeekt de tijd om stil te blijven staan tijdens gelukkige momenten. Hij verwijst in deze tijd subtiel naar literaire klassiekers zoals Faust van Goethe en filosofische concepten zoals Plato's Allegorie van de Grot. Rammstein uit 2022, Zeit. En je kan naar deze Rammstein kijken, de videoclip bekijken, want ik heb op onze Facebookpagina geplaatst. Niet alleen Rammstein vind je daar terug, maar ook andere platen die vandaag of de afgelopen tijd op de voorbij komen. Zo vind je daar bijvoorbeeld ook Chic terug, onze egotrippen van deze week. En verder ook de Lex XL heb ik er netjes op geplaatst, Back Raiders met Shooting Stars. En heb ik ook weer een link naar Mixcloud geplaatst. Want het is mogelijk naar Studio 45 te luisteren of te herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. De link daarnaartoe staat dus op de Facebookpagina. En moest je het nog niet hebben gedaan, liken of volgen dan ook. Studio, spatie en 45 als getal, zo vind je ons terug. Gaan wij zo meteen luisteren naar een fijn nummer uit

0: Zometeen voor jullie uit 1980. ABBA, Our Last Summer.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Radio Memory.
1: Goeie avond.

Burn baseerde de tekst deels op zijn eigen herinneringen aan een tienerromance in Parijs. ABBA kreeg het te horen, afkomstig van het zevende studioalbum Super Trooper uit 1980, Our Last Summer. Zometeen aan de andere kant blijven we nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00's en 10's. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is uiteraard nog lang niet afgelopen. In deel 2 krijg je dan ook van mij de Ego Tripper. Dan krijg je de biografie van Chic te horen. En 3 van hun allergrootste hits achter elkaar. En op het einde van de show niet te vergeten, onze extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2017. Met Back Raiders en Shooting Stars. En je krijgt dan die plaat te horen in wat ze zelf noemden de long version. Maar in dit uur gaan we nog naar 1981. Wat een fijne plaat was dat voor High Gloss. Geschreven en geproduceerd door de Italiaanse producer Giuliano Salerni en de songwriter Phil Hurt. Dit was het prachtige resultaat ervan. Een zwoele mid-tempo track met als liedzang Bonita Taylor. En als je goed oplet, dan hoor je in het achtergrondkoor nog een onbekende Luther Vandross. Uit 1981, deze fantastische single voor High Gloss. You'll Never Know. Graag tot zometeen.

0: Beleef de magie van kerst samen met Lisa Delbo tijdens een sfeervol kerstconcert op zondag 13 december in de Sint-Christoffelkerk van Londerzeel. Lisa wordt begeleid door een liveband en brengt de mooiste kerstliedjes in een warme, unieke sfeer. Stille nacht. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wout en John Dennis met als bijzondere gast niemand minder dan Stan van Samang. Een muzikale kerstavond die je niet wil missen. My eyes have seen the glory. Reserveer vandaag nog je tickets of vraag meer informatie via 0476 88 56 54. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, NV Oudenaar de Meester en Pro United, uw partner in zakelijke dienstverlening. Wij verwelkomen je graag op deze onvergetelijke kerstavond.
1: Flossfest is back. En deze keer in Thriller Edition. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober verandert het gemeenteplein van Meerbeke in The Place to Be. Vrijdag vanaf 18 uur de wintergrill met ribbetjes kip of veggie à volonté. Zaterdag vanaf 14 uur Floss Family met wandeltochten, kinderfuif, animatie, schminken, hapjes en drankjes. En zaterdagavond vanaf 8:30 tijd voor Floss Fever met Nobi als opener en daarna knallende DJ's die de tent volledig op zijn kop zetten. 2 dagen vol sfeer, plezier en een vleugje spanning. Flossfest op het gemeenteplein van Meerbeke. 23 en 24 oktober. Flossfest, de Thriller Edition. Durf jij erbij te zijn?
2: De beste muziek
3: hoor je hier. Radio Memory.
4: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

Deodato, want zo heet die man eigenlijk achter dit project, hield zich vooral bezig met het jazzgenre. Maar hij heeft daarnaast ook meer dan 500 albums geproduceerd voor onder andere Kool & The Gang. En dat is ook wel te horen in dit werk van hem. De zang op deze plaat is trouwens Kelly Barreto. Deodato, uit 1982, Happy Hour. En daarvoor, als eerste in deel 2 van deze Studio 45, nam ik je mee naar 1996 met een Noors dansduo. Dat heette Volcano. En de stem was van Sam Cartwright. Je kreeg That's the Way Love Is te horen. Hey, fijn dat je nog steeds luistert. Nog een klein uurtje. De lekkerste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, dus Studio 45. Met over een drietal platen. Ja, dan komen ze eraan. De Ego Tripper, die van Chic. En dan krijg je van mij de biografie en drie grote hits achter elkaar. En op het einde van die uur, tijd voor de Lex XL. Uit 2017, straks Back Raiders en Shooting Stars. En je krijgt die plaat dan te horen in wat ze noemen de long version. Ik neem je zo dadelijk mee naar 1989. Stock, Aitken & Waterman was toen razend populair als producers trio. En dat is ook aan de oren gekomen van Donna Summer. Zometeen, Love's About to Change My Heart uit 1989. Na een hele fijne plaat uit 1990 voor die van Prefab Sprout. Geproduceerd door Thomas Dolby. We gaan luisteren naar het verhaal van Patty Joe in deze voor Prefab Sprout. We Let the Stars Go.

0: Vier de mooiste tijd van het jaar samen met Dana Winner tijdens haar kersttour 2026. Op woensdag 23 december in de Heilig Hartkerk, Zouavenstraat in Hamme. De deuren openen om 18:15 en om 18:45 zorgt het voorprogramma met Pascal Montelli en Mike van Vlaanderen alvast voor de perfecte kerstsfeer. Daarna geniet je van de warme stem van Dana Winner in een sfeervol kerstconcert dat je niet snel zult vergeten. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tickets en informatie via 0489 32 17 97, 0476 88 56 54 of mail naar kevin@slagerfeesttofstefeest.be. Dit concert wordt met trots gesponsord door Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en NV Oudenaar de Meester. Mis deze unieke kerstbeleving niet.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Radio Memory.
6: Goeie avond.

De eerste single van Swedish House Mafia One was in de zomer van 2010 een grote hit. En Axwell, Steve Angello en Sebastian Ingrosso werkten voor One samen met Pharrell Williams. In dit nummer, Miami to Ibiza, hebben ze weer iemand weten te strikken. Namelijk Tiny Tempa. Wederom werd het een goede samenwerking. En een hit in 2010 ook voor de Swedish House Mafia met Tiny Tempa dus. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Chic. En Chic ontstond in New York rond gitarist Nile Rodgers en de bassist Bernard Edwards. De twee hadden elkaar begin jaren 70 leren kennen en vormden aanvankelijk de band Big Apple Band. In 1977 veranderden ze naam in Chic. Met drummer Tony Thompson vormden Rodgers en Edwards de muzikale kern van de band. Hun aanpak was anders dan vele andere disco-acts uit die tijd. De nadruk lag op strakke baslijnen, ritmische gitaar en een sterk samenspel tussen de muzikanten. Deze single Dance, Dance, Dance verscheen in 1977 en werd meteen een succes. Het titelloze debuutalbum volgde datzelfde jaar. In 1978 kwam C'est Chic met onder meer Le Freak en I Want Your Love. Le Freak groeide uit tot een nummer 1 hit in de States. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld als een protest tegen een mislukte toegang tot Studio 54. Maar Rodgers en Edwards veranderden de tekst en titel uiteindelijk in Le Freak. Het werd later opgenomen in de Grammy Hall of Fame trouwens. Een jaar later verscheen Risqué met opnieuw een grote hit, Good Times. Ook dat nummer bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De baslijn en het ritme van Good Times zouden later een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hip-hop. De Sugar Hill Gang gebruikte een deel van het nummer als basis voor Rapper's Delight. Rodgers en Edwards werkten ondertussen ook voor andere artiesten. Ze schreven en produceerden in 1979 We Are Family en He's the Greatest Dancer voor Sister Sledge. Voor Diana Ross waren ze verantwoordelijk voor onder meer I'm Coming Out en Upside Down. Daarmee werd hun invloed veel groter dan alleen de platen die onder de naam Chic verschenen. Na albums als Real People, Take It Off en Tongue in Cheek veranderde de muzieksmaak en nam het commerciële succes van Chic af. Het album Believer uit 83 werd het laatste studioalbum van de oorspronkelijke periode. Daarna gingen Rodgers en Edwards ieder hun eigen weg. Na Rodgers bouwde vervolgens een uitgebreide carrière op als producer en gitarist. Hij werkte onder meer mee aan David Bowie's Let's Dance, Madonna's Like a Virgin, Duran Duran's Notorious en albums van Mick Jagger en andere artiesten. Bernard Edwards bleef eveneens actief als bassist en producer. Hij werkte onder meer met Robert Palmer en was samen met Tony Thompson betrokken bij de band Power Station. Chic kwam in 1992 opnieuw bij elkaar voor het album Chicism. Maar Bernard Edwards maakte die comeback niet lang mee. Hij overleed namelijk in 1996 tijdens een verblijf in Japan. Na Rodgers bleef de naam Chic gebruiken en bracht de band vanaf jaren 2000 opnieuw regelmatig op het podium. Een nieuw studioalbum, It's About Time, verscheen in 2018. Ook daarna bleef Rodgers met Chic optreden. De combinatie van de klassieke Chic-nummers en zijn latere producties werd een vast onderdeel van de concerten. In 2026 staat Nile Rodgers nog steeds met Chic op het podium, waarmee de band ruim vier decennia na Le Freak en Good Times nog altijd live actief is. Geniet mee van onze egotripper. Dit is Chic.

grootste hit uit 1978, Le Freak. Daarvoor uit 1984, You Are Beautiful. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1979, My Forbidden Lover. Dat waren drie grote hits achter elkaar van Chic. Want zij zijn deze week onze egotripper. En je vindt ze ook terug in mijn Spotify playlist. Onder de account van Lex de Groot, Studio 45, vind je daar dus de playlist terug van de egotripper. Zometeen naar de hitparade van 1975 en vergis je niet, het werd een grote hit. Zo dadelijk, Hot Blood, een One Day Fly van dat jaar. Soul Dracula is voor jullie onderweg. Nadat we naar de hitparade zijn geweest van 1982, ken je hem nog? Stone, met Time.

0: De jongens van de Foo Fighters zijn voor jullie onderweg. Uit 2007 komen ze eraan. The Pretender.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Deze The Pretender werd de eerste single van het zesde Foo Fighters album Echoes, Silence, Patience and Grace. Dat kwam uit in september 2007. En tijdens de coupletten van het nummer doen Dave Grohl en zijn mannen het nog rustig aan. Maar als het refrein zich dan aandient, dan ontploft het nummer daadwerkelijk. En uiteraard zijn het net die wisselingen tussen ingetogen en snoeihard die zorgen voor het vertrouwde Foo Fighters sound. Uit 2007, The Pretender. En daarmee hebben we het ook bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog een extra lange plaat voor jullie hebben. Dat is de Lex XL. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 2017. En hij is ook toegevoegd aan de Spotify playlist. Ik verwijs je graag door naar de account van Lex de Groot. Vind je onder Studio 45 ook de Lex XL lijst terug. Een Australisch dance duo dat vooral bekend staat om haar remixes en live shows. In 2010 kwam hun eerste naamloze album uit, waarvan de singles Shooting Stars, Way Back Home en Sunlight afkomstig zijn. De laatstgenoemde betekende ook de doorbraak hier bij ons in de Lage Landen. Onze Lex XL voor vandaag is voor Back Raiders en Shooting Stars. En ik heb hem hier klaarstaan in de long version. Ik wens je voor de rest nog veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een hele fijne week van en we horen elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL, de lekkerste classics, extra lang.

in here. And it was the nieuwste Fisher samen met Meryl. Yeah, the girls. En hier hebben we nog zo'n remake. Dit is Show Me Love. In een remake van Jonas Smith en Van Slyder.

0: deze Land of Dance Mix Radio Show hier via je favoriete radiostation. Maar blijf vooral bij ons, want ik heb nog een tweede uur gevuld met de beste dance beats in de mix. Graag tot zometeen.
1: This is your time. This is your music. This is the Land of Dance Mix Radio Show.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.